0: bosjes.
1: Op de dansvloer, klaar voor de tarantella. Diep in de ogen kijken, viermaal in de handen klappen. Tweede maal. Nog eens. Vierde en laatste. Nu in galop van links naar rechts en terug naar links. Weer viermaal handen klappen. Derde maal.

naar rechts. Huppelen ter plaatse. Gooi die voeten wisselend vooruit. Niet vergeten, handen in de heupen. Dat doen we nog eens over. Handen klappen tweemaal. Huppelen, handen in de heupen, vergeet die voeten niet. Klappen viermaal. Derde maal. De laatste. Galop van links naar rechts. Naar links. Huppelen. Denk aan die voeten en handen. Klappen viermaal. Drie. En vier. Huppelen. Handen, heupen, voeten. In galop van links naar rechts. Naar links. Huppelen, nog eenmaal ter plaatse. Tot besluit, achtmaal klappen in de handen.